0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En tot zover het nieuws. Het is bewolkt en

0: Plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles die veroorzaken de vertraging in ons land. Zo staat de file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 3 kilometer. En ook 3 kilometer file op de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. Met een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

Doubt en Just a Girl op DNO Drenthe Noord-Overijssel. Goedemorgen! Tijd voor een croissantje met koffie of ben je meer van het ontbijten met yoghurt? Misschien wel iets heel anders. Geen ontbijt, kan ook natuurlijk. Of je zet direct de frituurpan aan. Hé, mijn zegen heb je. Ik oordeel niet. Wat ga ik allemaal voor je doen? Nou, de allerbeste muziek draaien en suggesties zijn welkom. @WernerSteenbergen op Instagram. Het is vandaag een bijzondere dag, want het is Internationale Mandela-dag. Ja, moet ik hem nog introduceren? Ik denk het niet, toch? Nelson Mandela, geboren op 18 juli. En vandaar dat we vandaag even stilstaan bij de lessen die de Zuid-Afrikaanse apartheidsactivist ons leerde over vrede, geluk en samenwerking. Het gebeurt niet heel vaak dat individuele mensen een eigen dag krijgen. Daar moet je wel heel bijzonder voor zijn, maar bij Nelson Rohilala Mandela is daar weinig twijfel over. Hij streed 67 jaar voor de gelijkheid van zwarte Zuid-Afrikanen en leefde daarmee een onmiskenbaar belangrijke bijdrage aan de bestrijding van racisme en discriminatie. En zijn werk is nog lang niet klaar, want nog steeds is er een soort van apartheid en staan we als mensen tegenover elkaar. Dus belangrijk om op zo'n dag even stil te staan bij zo'n... Tenminste, ik heb hem niet persoonlijk gekend natuurlijk, maar mooi mens. Dat is toch wel de gedachte hierachter. Dus vandaag even aan Nelson Mandela denken. Dat is misschien wel een goede gedachte. En misschien ook even aan hoe je zelf in het leven staat. Of je een beetje verdraagzaam bent tegenover andere mensen. Goed, tot zover de stichtelijke woorden. Allemaal naar aanleiding van Nelson Mandela, ja. Dat is de reden. Just onderweg. Ook

Sowieso een goed idee als je een beetje op de energierekening wilt besparen. Turn the lights off, als je van huis gaat. Just op DNO, Alicia Keys daarvoor en Underdog. Met Starship, Kygo en nu de Golden Earring. I can't sleep with

0: Dit is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. Met meer dan 1000 paarden aan de start is de organisatie van het concours Hippiek de Wolden klaar voor 8 dagen hippische topsport. Er staan dit jaar vanaf 16 juli meer buitenlandse deelnemers op de lijst dan Nederlandse. Volgens voorzitter Michel Broek zijn het er nog nooit zoveel geweest. Een blik op de lijst van aanmeldingen leert dat deelnemers weer uit de hele wereld komen. Van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika, van Mexico en Kuwait tot Chinese Taipei. En uiteraard veel uit Europa.

heb je zo je best gedaan. En een meesterwerker uitgepoept waar iedereen blij mee was. En dan wordt hij uitgeroepen als slechtste plaat ooit gemaakt door een muziekmagazine. Tijdschrift Blender deed dat in 2004. Het allerslechtste nummer aller tijden. We hoorden je daar net op de radio. Nou, ik vond hem wel lekker meezingen eigenlijk. Starship and We Built This City. En waarom is het dan zo slecht? De tekst is onbegrijpelijk. Het is overgeproduceerd. Het is te commercieel jaren 80. Ja, hallo, als je een hit wil scoren, moet je natuurlijk commercieel denken. En het had ook te maken met de artistieke reputatie van de bandleden. Bijvoorbeeld van voormalig Jefferson Airplane, die dan natuurlijk wel weer goede muziek maakte, volgens de critici. Hè? Ik zeg er verder niks over. Maar dat is een beetje wat er aan de hand is met deze track. Ik vond hem gewoon goed. Zometeen is ook schitterend op DNO. Ga ik voor je draaien. En nu voor je. Kygo en Zara Larsson en ook Tiga doet mee. Dit is Like It Is.

schitterend. Ja, hij is ook schitterend, zo moet je het uitspreken. Maar ik vind het ook echt een goede track. Hoe het voelt, hoor je op DNO. Lekker, beetje nederpop, meezingen. Zo'n liedje dat je al een poosje niet had gehoord. Ja, daar is DNO goed in, hè. Dat soort pareltjes nog eens in de spotlight zetten. Celeste komt eraan, op Don Johnson ga ik voor je draaien. En dit is Bruno Mars. Risk It All.

zijn de headlines uit het nieuws. De brandweer bestrijdt al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Er is zo'n 360 hectare bos afgebrand. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegase spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat melden Spaanse media. En de Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Blessed. En Stop This Flame op DNO. Zaterdagmorgen ruim na 10:30. En ja, dit is natuurlijk de tijd van het jaar dat er in de regio ongelooflijk veel gebeurt. De SAS-dagen in Staphorst, hè. Met heel veel activiteiten om vooral actief bij te zijn. Je hebt natuurlijk de Puddendagen in Hoogeveen. Verschillende plekken de dorpsfeesten. En in Meppel de donderdag Meppeldagen. En daar is het afgelopen donderdag net niet gelukt om het wereldrecord voor de langste polonaise te verbreken. Op het Kerkplein deden ruim 300 mensen mee aan de recordpoging. Maar ze hadden er 590 nodig. Ja, dat is toch nog best wel een stapje eigenlijk. Nou, ondanks het uitblijven van een wereldrecord zat de stemming er wel goed in. Onder begeleiding van feestzanger Ronnie Ruisdaal. Die ken je van de Shoddies. En de Dikdakkers trok de polonaise over het Kerkplein. De feestact uit Meppel bracht bovendien voor het eerst hun nieuwe nummer Donderdag Meppeldag lied ten gehore. Nou, dat was vast hartstikke gezellig. Het was de eerste Donderdag Meppeldag. Hè? Een serie van 5. Voor meer informatie over wat er op de Donderdag Meppeldagen allemaal gebeurt in Meppel, kijk je natuurlijk even op donderdagmeppeldag.nl. Ja, hoe moeilijk wil je het hebben? Hè? Nou, niet veel moeilijker dan dit. Dat is leuk. Meer streekagenda. Kortom, wat gebeurt er allemaal in de regio? Krijg je zo meteen van Tony Mulder. 15:15 en 16:15 het hele uur vertelt hij dat hier op DNO. Mocht je een tip hebben voor Tony, je kunt het altijd mailen. redactie@dnomedia.nl. Hier is Don Johnson, Heartbeat.

0: Morgenavond is het zover. De finale van het WK-voetbal. Spanje en Argentinië nemen het tegen elkaar op. En dan gaat deze ongetwijfeld ook weer aan het begin van de wedstrijd klinken. Maar ook tijdens de halftime show. Het is wel bijzonder, want de FIFA heeft besloten om de rust van de voetbalwedstrijd, die normaal 15 minuten duurt, wat op te rekken. Zodat Shakira en ook Madonna, geloof ik, en BTS, dat is Koreaanse pop, van die K-pop muziek, dat die in de halftime show, dus tijdens de rust van de wedstrijd, ja, hun muziek tegen horen kunnen brengen. En het idee daarachter is natuurlijk dat de Amerikanen, die natuurlijk wat meer van showbiz houden dan wij nuchtere Nederlanders en Europeanen, dat die, ja, helemaal in de stemming komen voor meer voetbal. Dat is de gedachte. En ook Trump is van de partij morgenavond en gaat de wereldbeker uitreiken. Tenminste, dat is de verwachting, met natuurlijk een speech. En waarschijnlijk gaat hij weer niet uit de foto, zodat hij met alle mensen die het feest vieren staan op de foto staat. Gaat zien morgenavond. Wordt vast een groot spektakel. En wie hoop jij dat er wint? Spanje of Argentinië? Nou, ik denk toch dat ik voor Spanje ga. Dan ben ik toch even voor de Europeanen in deze. En misschien ook wel omdat Argentinië, ja, toch wel hier en daar een klein beetje geholpen is. Hè? Wat mazzel heeft gehad waarvan je dacht, nou, had van mij niet gehoeven. Morgenavond gaat het allemaal gebeuren. WK-finale vanuit New York. En vanavond is dan weer de troostfinale. Ja, daar kijk ik iets minder uit. Die is pas om 11 uur ook. Tussen Frankrijk en Engeland. Nou, ik denk dat dat een prooi voor Frankrijk gaat worden. Dat Engelsen het geloof wel zijn verloren. Maar hey, moet je vanavond gaan bekijken. Zometeen hier op DNO de Steve Miller Band. En eerst vertelt Tony je wat er in de regio gebeurt. Dit is de Streekagenda.
1: Dit is DNO. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hoogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Op zondag 26 juli vindt van 11 tot 5 de kunstproeverij Vledder plaats op het Lesturgionplein in Vledder. Meer dan 50 kunstenaars uit de regio presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met uiteenlopende kunstvormen zoals schilderkunst, keramiek, glas, fotografie, beelden en sieraden. Een bijzonder onderdeel is het Kunstenmakersplein à la Montmartre, waar kunstenaars en ambachtslieden live laten zien hoe hun werk ontstaat. Daarnaast is de Johanneskerk geopend met een kunstexpositie en zijn er foodtrucks aanwezig.

0: altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Wij zijn

zijn de headlines uit het nieuws. De grote brand in de Noorse Krokstad Elva, die gisteren rond 3:30 ontstond, is nog steeds niet onder controle. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord van de Verenigde Staten opgeschort. Achter het freelance platform Polinker gaat volgens onderzoek van het AD een zip-economy schuil, een schimmige praktijk. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niet waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het